0: Want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naakbos tot by Swakop leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

0: tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Met s'ochtends voor hoop en s'avonds voor vrede. En het worstel met die engel en die nacht zijn zwartste eeuw. Vraag Jezus voor genade en het eind van jou.

Ja, ek hoop jy geniet jou dag al op kantoor sover en ja man, lekker kuier Charlotte, Christo, Ernas en Ed en ja, Chris hierso van Velderif en natuurlijk die manne van Melbourne Strand, Otipi en Karl, hulle kuier lekker saam. Nou, kan jy met jou volle rij van DJ Tortelduif.

Ja, dat is Frans wat bezuinigt met ons woord oud samen. Nou, Jannie sê vir my, een mens doen s'nachts so goed as die krag af is. Soos gesels met jou familie. Hulle is nogal goeie mense. Ek het dit nooit geweet nie. Islands in the stream van Wijnand en Sherry.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Robbie Wessels het geen bekendstelling nodig nie. En hy het in die beginnetjie uit en sy naam is Lambert's Baai.

Ja, Atje, is daai koffie van jou okay? Lekker man. Nou, vanavond mag ek julle inskakel en luister na Klein Saterdag Joel saam met my. En dit beloof om lekker boere muziek en so ietsie van alles te wees. Nou ja, julle moet 'n lekker dag op kantoor verder hê, geniet dit, bly veilig. En ek speel uit met hierdie enetjie van Oom Kali.

lopen jachten, keer elk in zijn bloed. Waar die sterren en die aand kom groet. Daar ze jachten en elke man, wat door die dood zal vecht, hand aan hand.

Afrikaanse stemmen roep. Derde kenden zal ons mekaar ontmoeten.

ventrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogjes bly die hele tyd omdop.

klebak, op die klebak waar het dassie se tent staat. Nou is die soe door een boom geel, o gedachtes bring een knop in jou keel. As jy hier wegtrek, sal verlange jou

0: Internet Radio met styl.
1: Dit was die Monkees met ons goue ouwe vir vandag, Alipad uit 1966 uit. Nou, ons het bitter lanklaas gehoor van Mia Nell. Ek het vandag vir julle saamgebring die prachtige song van haar van Life's Gift.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Vanmiddag hierdie laaste half uur van ons program gaan ons net rustige muziek speel vir jou. Ons het nou geluister na Roger Whittaker met Streets of London en He Stopped Loving Her Today. Nou is het die beurt van Ted Power met Monja.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

om luister na Klein Saterdag Joel saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gang Groot Radio, jou internet radio met stel. Is niemand wat je kent,

0: internet radio met style.
1: Goeienaand, goeienaand. Ja, man. Klein Saterdag Joel saam met my Flip Harding. En ja, gaan ons een bietjie kuier. Eerst die vuur aansteek en nou gaan ons braai.

Ja, dat is natuurlijk Joe Cocker met Change My Heart. En kom ons luister na Hitmix, treffer na treffer.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Al ik club, er was een oude man. Ik mijl op zijn top gehaat. En vol van boerenraad. Lisa was een Hilux. Adrie was een Amarok. Gezee een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroem vroem petroltrap. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het we volk in vaderland mijn maat.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een programma waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

stemmen op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy denk. Jy breek my storms met jou glimlag